0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Naast een grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Naast een grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Forever
2: 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
5: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en 80s.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Wat ook helpt. Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar. Inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
22: Forever 49 half 7 headlines.
0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel Del Noreste opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. De ochtendspits begint met vertrouwde dagelijkse files in de Randstad. Zo staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam, reken op 20 minuten vertraging. En de A7 tot Zolthoren richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid moet je rekenen op 20 minuten oponthoud.
22: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: verfzaak.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Het is 7 uur.
20: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hierop gevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over.
16: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
21: Forever 49!
16: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win!
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en 80s.
16: Forever 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Maar Carlisle zei later dat het nummer eigenlijk gaat over het idee dat de hemel geen plek is waar je naartoe gaat, maar iets dat je samen met iemand kunt creëren op de aarde. Hele goeiemorgen, dinsdag 12 mei.
1: Goeiemorgen.
0: Inmiddels alweer de 132e dag van het jaar. En dan begin je natuurlijk deze dinsdag lekker in balans met een heerlijke muziekmix. Met iets om over na te denken. Ik heb een aantal leuke dingen opgezocht door de jaren heen. In het tweede deel gaan we terug naar 1974. In het laatste deel hebben we een BN'er die jarig is. En die een titel behaalde in 1989. En zometeen heb ik een leuk feitje uit 1967.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Nacho Boys en Suburbia. Geïnspireerd op de film Suburbia uit 1983. Maar ook op de onrust en spanningen in de Britse buitenwijken in de jaren 80. Daarom hoor je in dit nummer onverwachte geluiden zoals blaffende honden, brekend glas en verre sirenes. Alsof er ergens in de straat iets te gebeuren staat. Nou ja, dat is in iedere straat toch? Over geluiden gesproken, jawel, in de tweede en derde uur van in de ochtend gaan we het weer doen. De nieuwe actie van deze week, raad het retro-instrument. Maar we hebben ook goede muziek voor je. Clarence Clemons, Jackson Browne, Your Friend of Mine.

feitje om te weten is, fans zien het vaak als een soort voorbode van de echte scheidingen binnen de groep ABBA. Een paar jaar later, beide koppels in de groep gingen natuurlijk uit elkaar, zoals we allemaal weten. En Benny Andersson, je kent hem wel, noemde het later zelfs een van de beste nummers van ABBA ooit die ze gemaakt hebben. Je luistert in de ochtend, dit is Paul Young.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zoveel oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
17: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
22: Forever 49, 7:30 headlines.
23: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Rijnmaart Mond van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er ook 20 minuten langer over. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.
22: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in, maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
22: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Forever 49.
22: Celebrating life.
23: Dit is In de Ochtend.

prettig vooruitzicht. Love Will Save the Day van Whitney Houston. Aan het begin van het radioprogramma had ik een leuk feitje voor je van 12 mei. En dan gaan we helemaal terug in het verleden. Ik zei 1967 en dat was namelijk de gehele Afrobode wordt opgenomen in de televisier. Het andere blad van de Afro-omroep. Sally,

Ava heet hier op Forever 49. Michael Jackson's Billie Jean. Als je dan terug gaat naar die periode, dan denk je nog eventjes, oh ja, daar heb ik op gedanst. Daar heb ik mijn eerste vriend of vriendin op ontmoet. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Dit is Elvis Presley.

Speciaal voor de luisteraars die hun bedje op gaan zoeken omdat ze de nacht hebben gehad. Omdat ze uit de nacht komen, zo kun je het ook formuleren. Eurythmics en Sweet Dreams. Straks in het tweede deel heb ik een leuk feitje voor je. Want we gaan dan terug naar 1974.

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hé, hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Het is 8 uur.
22: Dit is Victor Hark met het radionieuws op Forever 49.
23: Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeheist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland. En de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechte rijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
20: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en 80s.
20: Forever 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: van toen uit de jaren 76 en 80. En we bleven hangen inderdaad in de jaren 80. Die grote hit van toen van Fuego Sharkey en Good Heart. Hele goeiemorgen, dinsdag 12 mei.
1: Goeiemorgen.
0: Mocht je er net zijn bijgekomen, het is vandaag de 132e dag van het jaar. En ik heb straks een leuk feitje voor je. Want ik neem je mee terug naar de periode van 1974.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Neil Diamond, Sang Sang Blue. Diamond wilde toentertijd een heel eenvoudig liedje maken. Bijna alsof iedereen het direct kon meeneurien. Dat was bij veel nummers van hem, dacht ik ineens. Maar veel critici vonden het te simpel toen het uitkwam in 1972. Maar het werd een enorme hit. Je luistert in de ochtend met Van het Hof. Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent. Misschien lekker onderweg, misschien ben je al op je werk. Prettige werkdag en onderweg. Je bent er bijna, zo moet je me denken. Goeie muziek voor je, dit is Shalimar.

Sessions, Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. Er is wat grappigs aan de hand met dit nummer. Namelijk, veel mensen zingen al tientallen jaren verkeerd mee met de regel There's a Bad Moon on the Rise. En die maken van There's a Bathroom on the Right. Nee, serieus waar, ik verzin het zelf niet. Beste luisteraars, we zijn beland bij de nieuwe actie van deze week. Raad het retro-instrument.

0: Dat betekent een muziekfragment of een geluidseffect van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80, waarin een voor die tijd typisch instrument of inderdaad geluidseffect te horen is. Wat kun je winnen vanmiddag? Bij Ron in de middag, want die gaat een winnaar of winnares bellen rondom 17:15. Dan kun je namelijk winnen Remember the Music spel. Dat is een heel leuk spel wat je met z'n allen kan doen en wat je zeker in je collectie zou willen hebben. Let goed op, hier volgt het fragment.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou, De Vijftigers. Waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
17: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
18: Ja, of mannen praten over bierbuik en Viagra.
19: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke vijftiger boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
16: We zijn er nu op alle platformen.
20: Wij zijn de
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
22: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
4: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
21: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
10: Forever 49, 8:30 headlines.
20: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azenlo via Zwolle. Over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een 30 minuten langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een 30 minuten vertraging.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in, maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
23: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
25: Celebrating life.
26: Dit is In de Ochtend.

Girls Just Wanna Have Fun. Aan het begin van de tweede uur van In de Ochtend had ik gezegd tegen je, ik heb een leuk feitje uit 1974 en we gaan terug naar 1974 met dit leuke feitje, want Excelsior Rotterdam wint met 5-1 van Vitesse en is daarmee kampioen van de eerste divisie. Dat gebeurde er in 1974. Wat leuk is dat. Terug naar de muziek. Huey Lewis en de News. Dit is Stuck With You.

hele drukke dag. Je moet maar zo denken, je hebt twee handen, twee paar voeten, benen. En meer kan je eigenlijk niet doen. En ook aan deze dag komt een einde, mocht je er echt helemaal niet meer uitkomen. Je hoort de muziek van de Eagles. Straks in het laatste deel natuurlijk Jeroen Smits met de lach van de dag. En we hebben nog een leuk feitje, want we gaan terug naar 1989. Het is een BN'er die jarig is en die een titel haalde in 1989. Wie zou dat zijn? Je hoort het straks in de derde uur. Nu eerst

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver oe.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: De Kippie Plank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op

0: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Forever 49.
3: Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.
2: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten.
5: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49. Celebrating
6: life. 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof.

0: geen tijd op deze dinsdagochtend, want we zijn alweer beland in deel 3 van In de Ochtend. Hele goeiemorgen, dinsdag 12 mei.
1: Goeiemorgen.
0: Pointer Sisters, daar trapten we natuurlijk mee af met Jump for My Love. Het nummer kreeg trouwens in de jaren 2000 een compleet tweede leven, dankzij de film Love Actually. In de beroemde slotscène springt de hele kast vrolijk rond op het lied, waardoor een nieuwe generatie het nummer ontdekte. Nou, dat is vaak. Die hele oude nummers die opgepikt worden door de jeugd. Is leuk om te zien. In het laatste uur natuurlijk de lach van de dag straks met Jeroen Smits. En we hebben nog een leuk feitje in de vorm van een BN'er die vandaag jarig is en die in 1989 een titel behaalde. Wie dat is, dat vertel ik je straks.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

is het weer struggle voor heel veel luisteraars. Van wat zetten wij vanavond op tafel? Wat gaan we eten? Ja, creativiteit heb je af en toe wel nodig. We gaan er binnenkort waarschijnlijk wat meer aandacht aan besteden. Maar ik kan je eventueel wat leuke tips meegeven voor de komende dagen. Maak een weekplanning en boodschappen. Plan je maaltijden vooruit om stress te voorkomen. En check je voorraad. Zorg altijd dat je basisproducten in huis hebt. Zoals pasta, rijst en kruiden voordat je naar de winkel gaat. Dan ga je gewoon kijken wat voor combi kan ik maken. Hoe laat ben ik thuis vanavond? En kan ik alvast voorbereiden en dat in de oven schuiven? Binnenkort hoor je er meer over, want het zijn allemaal simpele dingen die we allemaal kunnen gebruiken in het drukke dagelijkse leven waar we mee te maken hebben. Je luistert naar Forever 49. Dit is In de Ochtend met The Walk of Life. In de

Samba heet hier in de radioprogramma's op Forever 49. Dus ook Blondie en Denis. Je spreekt het uit, hè? Volgens mij als Denis, Denis, Denis. Oh, with your eyes so blue. Het nummer is eigenlijk een cover trouwens uit 1963. Toen heette het Denis. En Blondie veranderde Denis in Denis. Ja, klinkt leuk. Zat er wel een hele dikke hit mee. Je luistert in de ochtend. Het is weer de hoogste tijd om het

0: retro instrument geluid te laten horen aan jullie allemaal. Het is een muziekfragment, maar het kan ook een geluidsfragment zijn. Van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80... waarin een voor die tijd typisch muziekinstrument of geluidseffect te horen is. Wat kun je winnen? Remember the Music spel. En de winnaar of winnares wordt vanmiddag rondom 17:15 gebeld... door Ron David in het radioprogramma Ron in de Middag. Let goed op, want hier volgt het fragment.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Alle

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
8: Forever 49 half 10 headlines.
9: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd, met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello, ook hier een uur vertraging. De A4, Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn er dicht. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in, maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Welkom,
14: het is nu tijd voor...
15: Dit is In de Ochtend.

even lekker gek doen op de werkvloer. Waarom ook niet? Doe eens van die dingen die je normaal niet zou doen. En misschien waarderen ze het wel, misschien ook niet. Dan kom je natuurlijk vanzelf al achter. Je hoorde de Bengals en Walk Like an Egyptian. Aan het begin van de derde uur zei ik al, ik ga je mee terugnemen naar de periode van de jaren 80, maar niet helemaal, want zij is vandaag jarig. Manon Thomas, geboren als Marie Ursula de Haan in Emmeloord op 12 mei 1963. En zij behaalde namelijk een titel. En wat zou die titel geweest kunnen zijn? Is natuurlijk een hele knappe dame nog steeds. En dat was ze vroeger ook. Ze behaalde namelijk in 1989 de titel Miss Fotogeniek. En vervolgens was ze natuurlijk werkzaam als omroepster en presentatrice bij RTL Veronique. Zo lang geleden alweer. Wat leuk. Nou, Manon, ik weet dat je luistert. Gefeliciteerd.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. Een man die ook on fire staat en iedere dag te beluisteren is. Wat betreft de lach van de dag, kom maar in, Jeroen Smit. Goedemorgen.
1: Moppen, topper. Aller.
2: Luisteraars van 49 en natuurlijk jou in het bijzonder, Klaas. Fijn jou weer te horen op deze mooie dinsdag. Jeroen Smits hier met natuurlijk ook vandaag weer een klein grapje, golletje. Een verhaaltje om de kleine glimlach op de welbekende mond te toveren. En vandaag neem ik jullie mee naar een kroegbaas. Ja, dus een kroegbaas die heeft een papegaai gekocht. En die papegaai die praat ook met bezoekers van de kroeg. En het gaat altijd goed, totdat er op een gegeven moment een beetje storing in het hoofdje van het papegaaitje is ontstaan. En die begint te schelden. Hey lul, hey klootzak, hey goedemorgen lul, hey goedemorgen klootzak. Dus die eigenaar die loopt naar die papegaai te luisteren. Hij zei, als je nou nog één keer zulke rare tekst huizen, dan gooi ik je in de vriezer. Hij zei, ah joh, dikke, moet jij weten, met je rare kop en je lelijke ogen, je ziet er niet uit, dikke, hey, dikke. Dus die barman die denkt, nou ben ik het zat. Dus die pakt die papegaai, die gooit die vriezer open, die gooit hem in de vriezer, schuift dat ding dicht. Toch hebben we na een minuut of 10, 15, denkt hij, ja, ik haal hem er toch uit, dadelijk, hè, je weet het niet. Dus hij gooit die vriezer open, die papegaai helemaal rillen van de kou. Hij zegt, oh, dankjewel baas, ik zat nooit meer schelden. Hij zegt, maar ik vraag me wel af wat die kalkoen die er ligt allemaal gedaan heeft.
3: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.

Paul McCartney schreef het nummer terwijl de Beatles in 1964 in Parijs verbleven. Het was een van de eerste Beatle-hits waarin juist geld niet als belangrijkste werd neergezet. Zo zie je maar. Je hebt het wel nodig, maar het is niet het allerbelangrijkste. Hans Klein, hij is op vakantie, stuurde gisteren nog even een berichtje van... nou, hier kan de benzine wel goedkoop zijn. Die was meer dan een euro goedkoper waar hij zit momenteel. Duur wel, hè? Wie krijg je wel zometeen? Natuurlijk, Jaar van de Stappen. Zometeen veel luisterplezier.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleefde saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Het is 10 uur.
8: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna €7 miljoen betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog, bedenken de zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello, ook hier een uur vertraging. De A4, Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn er dicht. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over.
11: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
12: Forever 49!
11: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win!
13: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en 80s.

0: Forever 49 deze twee weken met Van der Stappen, omdat Hans lekker met vakantie is. Het is de geboortedag van Burt Bacharach in 1929, Amerikaans componist. En in of uit de file, van harte welkom.
1: Unieke hits.
2: Bumper aan bumper.
1: Bumperklever.
2: Bumperklever.

Mia van ABBA. Valse sms uit naam van de Rijksoverheid. Daar gaan we het over hebben. Er is namelijk een valse sms uit naam van de Rijksoverheid. Met de volledige naam van de ontvanger. Opvallend aan deze sms is dat de ontvanger wordt aangesproken met zijn haar volledige voor- en achternaam. Doe er niets mee. Klik zeker niet op de link en gooi hem gewoon weg.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perkt strikt.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Je zak geld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Forever 49.
16: Celebrating life.

0: Celebrating live op Forever 49 met Elvis Presley en Suspicious Minds.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie merk je soms dat een lange reis helemaal niet draait om het aankomen op je bestemming. Ik zat eens laat op de avond op een luchthaven waar mensen uit alle windstreken zaten te wachten. Sommigen moe, anderen juist vol plannen. Maar niemand leek echt opgegeven te hebben, hoe lang de reis ook duurde. Don't Dream It's Over van Crowded House gaat eigenlijk ook over doorgaan. Niet denken dat het voorbij is, zodra het tegen zit. Misschien is dat wel wat reizen je leert. Dat er altijd weer een volgende etappe komt.
2: En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Alles

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
6: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
5: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
18: Het is 11 uur.
19: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst rijdt het langzaam. 5 tot 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en...

waarschuwingen. Ik heb er weer eentje van de trekpleister. Gaat om een eiwitshake vanille met vervaldatum maart 2028. Er zit mogelijk soja in. En dat staat niet vermeld op het etiket. Dus eet het niet als je allergisch bent voor soja.

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvezauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
12: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16. Maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
22: Celebrating life.

En dan de 49er, de nieuwe 49er. Vandaag vieren we de verjaardag van Marco van de Heuvel uit Eersel in Brabant. Marco is geboren in 1976, wordt vandaag 50 jaar en hoort vanaf nu officieel bij de Forever 49ers. Hij krijgt felicitaties van zijn tennismaat Henk, dochter Sanne en de mannen van het jaarlijks vriendenweekend in Renesse. Dat is niet verkeerd daar in Renesse. Marco zegt zelf 50. Dat is gewoon ervaring met betere verhalen. Marco, vandaag heffen we het glas.

0: Survivor, The Eye of the Tiger. Ik ben vergeten de winactie te doen. Hier komt nog een keer het retro-instrument.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: Gisteren was het een Hammond-orgel, maar wat is het vandaag? Raad het en win een bordspel Remember the Music.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Food, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups. Een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Het is 12 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijf Park Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten op onthoud.
19: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en

klein beetje een knipoog naar gisteren. Toen viel er een klein beetje regen. Een druppel op de gloeiende plaat helaas. Want de tuin die kan wel wat meer gebruiken. Maar ja, alle beetje zelf natuurlijk. Supertramp en It's Raining Again. Hele goede middag. Schuif lekker aan de langs en gezelligste lunchtafel van Nederland. Geniet van je lunch en van je moment. En geniet van elkaar. En van de goede muziek die we hebben het komende uur voor je. Met natuurlijk straks Raad het Retro-instrument. Dit is Mattia Bazar.

lekker genieten bij je lunch. Waarom ook niet? Het is er een mooie dag voor. Temperatuur laat ons een klein beetje in de steek vandaag, maar dat maakt helemaal niet uit. Door de Niels Lofgren en Shine Silently. Wie vandaag ook shined, dat is Boukje. Jawel. We gaan naar Buitenpost. Dat is een plaatsje in de provincie Friesland. En ik kreeg van Hendrika Wijmenga een hele leuke e-mail voor vandaag. Ik ga hem je voorlezen. Hey, Forever 49. Vandaag vieren wij een bijzondere mijlpaal. Onze Boukje is vanaf vandaag officieel 50. En Forever 49. Dat hebben jullie goed gezien. Ze is niet alleen de allerliefste zus en tante, maar ook de meest creatieve en muzikale persoon die we kennen. Kunnen jullie een lekker nummer voor haar draaien om haar nieuwe levensjaar samen met Harm swingend af te trappen? Lokwenske Boukje. Groetjes van Griet, Iris, Romke en Hendrik.

Forever 49. Celebrating life. Age is just a number. Forever 49.

0: herkenbaar heet. Uit de jaren 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Er hoort natuurlijk ook Diana Ross en de Supremes bij. En Stop in the Name of Love. Liefde heb je nodig. Liefde is leuk. Liefde is warm. Liefde is lekker. Ja, daar heb je een punt. We zijn beland bij Raad het Retro Instrument. Afgelopen maandag zijn we ermee begonnen. Deze actie duurt tot en met aanstaande vrijdag. Je krijgt zometeen een muziekfragment. Het kan ook een geluidseffect zijn. Die krijg je te horen. Van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80. Waarin een voor die tijd typisch muziekinstrument of geluidseffect te horen is. Weet jij het antwoord? Geef dat dan door in onze app. Of je gaat naar onze website. Wat kun je winnen? Vanmiddag bij Ron in de Middag. Want die gaat de winnaar of winnares bellen rondom het tijd zijn van 17:15. Je kunt namelijk winnen een Remember the Music spel.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
3: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt onder andere vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging nu 10 minuten. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar is het mis tussen Houten en de Meern. 5 tot 10 minuten door een kapotte auto en 3 rijstroken zijn er afgesloten. Tot slot nog de A59, Os richting Den Bosch. Tussen Nuland en Rosmalis, je tijdverlies 10 minuten door een ongeluk.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16. Maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

nummer werd niet in één keer als disco hit bedoeld toen de tijd. Patrick Hernandez begon het oorspronkelijk als een rockachtig nummer. Maar na een tijdje werd het opgewerkt tot een pure disco track. Precies op dat moment dat de disco wereldwijd explodeerde. En dat was eind jaren 70. Wat een mooie periode was dat. En wat een knijter van een hit was dit toen de tijd. Patrick Hernandez en Born to Be Alive. Dit is Robert Holmes.

Duizend en Lindhauer met de Doobie Brothers en The Long Train Running. Beste luisteraars, ik ga je mee terugnemen naar de periode van 1985. Bijzonder is dat dit een van de eerste grote Commodores hits was zonder Lionel Richie als leadzanger. Hij had namelijk inmiddels de groep verlaten en Nightshift werd daardoor een soort herstart die verrassend succesvol uitpakte. En ook nog eens in 1985 een Grammy Award won. Nightshift, Commodores.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ik hoop dat je lunch gesmaakt heeft richting het einde van het radioprogramma. En aan de andere kant van de muur, ja, hij is inmiddels gearriveerd in de radiostudio, Harold. Wat heb je bij je voor lunch, Har? Oh, lekker. Oh, dat lust ik ook wel. Heb je eentje over of niet? Ja, oké, dankjewel. We gaan zo meteen genieten van de voortzetting van je dinsdagmiddag. En natuurlijk van Hotte Totten, want hij zit er helemaal klaar voor. De

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
10: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Het is 1 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandschef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Reken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en...

is er weer lekker, hè, jongens. Die heerlijke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Hier bij Forever 49, Lionel Richie en Running With The Wind.

0: spelen en een mooie Friese felicitatie. En dat in Hottentotten.
1: Hottentotten, jongen! Hottentotten, jongen!
2: Forever 49.

0: ABBA op Forever 49. Where else, zeg ik allemaal. We kregen vanochtend een alleraardigste berichtje binnen. Of we die tussen de middag... Ja, wat is tussen de middag? Dat is wel even een dingetje natuurlijk. Of we die eventjes wilden behandelen. Nou, dat kan natuurlijk. Hey, Forever 49. Zo begon het mailtje. Vandaag vieren we een bijzondere mijlpaal. Onze Boukje is vanaf vandaag Forever 49. Oei, oei, oei. Ze is niet alleen de allerliefste zus en tante, maar ook de meest creatieve en muzikale persoon die we kennen. Kunnen jullie een lekker nummertje voor haar draaien om het nieuwe levensjaar samen met Harm af te trappen? Nou ja, en dan moet ik op zijn Fries gaan praten. Lokwinske, Maidin, Jirdai. Boukje, ik hoop dat ik dat een beetje goed zeg. Wij bij Forever 49 zeggen...
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, en je krijgt de groetjes van Griet, Iris, Romke en Hendrika. Ik wens je een hele fijne verjaardag, Boukje. En nou, leuk dat je erbij bent bij de club van Forever 49. Absoluut de moeite waard om erbij te blijven.

0: dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
6: Heijn. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schiet, 10 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie van het asfalt en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan nog de A58, Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel heb je 5 minuten vertraging.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16... maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Forever 49.
16: Celebrating life.

0: in Amerika. Het is tijd om het spel eens te gaan spelen. De opgave voor vandaag, een heel leuk instrument van vroeger. Ja, ze worden natuurlijk vandaag de dag nog steeds gebruikt. Maar het kenmerkt de muziek van toen. Een mooi herkenbaar fragmentje, let op.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
3: Ik moet wat bekennen, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven.
4: Hottentotten Harold Bos.
3: Dit is mijn nieuwe leven, hier wil ik mee trouwen.
4: Hottentotten jongen! Hottentotten jongen!
5: Forever 49.
6: Would you like to hear something from us? Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

ook richting de studio gegaan met Hungry Eyes. Toen ben ik door die gouden boog heen gereden. En ik zal je zeggen, nu zit ik in plaats van met Hungry Eyes, zit ik hier overvol. Je hoorde Eric Carmen, Forever 49, dinsdagmiddag 12 mei op deze nogal herfstige meidag.

Nou, een lekker glaasje rode wijn, hè? Dat is toch wel af en toe eens lekker. Maar misschien niet nu, nee. We zitten nog een beetje na te borrelen, na te bubbelen van het lunchje. Alhoewel, als ik in Spanje wel eens een lunchje doe. Ja, die doen dat gewoon, hè, tussen de middag. Gewoon lekker flink eten met een glaasje rode wijn. Wat dat betreft kan ik best een Spanjaard zijn, hoor.

0: bij Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Grando.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
6: Praxis.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor €0,49. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Het is 2:00.
14: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Verderweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt Te Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging.
8: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

luistert naar Forever 49. En Forever 49 zorgt voor verbinding tussen de Forever 49ers hier in Nederland. En voor verbinding heb je minimaal two hearts nodig. En daar zong dan Phil Collins weer over. Een aanvang van het tweede gedeelte van deze dinsdagmiddag 12 mei. 5 over 2, lieve mensen. Let's go! Een nieuwe... Een tweede...

muziek van Albert Hammond. Die doet het goed hierbij. Forever 49. We are celebrating live met al die 49ers, jongens. De Free Electric Band, hoor je. Ik heb zojuist een hartstikke leuk filmpje voorbij zien komen terwijl dit plaatje aan het draaien was. Het is namelijk die grote oranje dubbeldekker, die ken je wel, die met ieder WK het oranje elftal begeleidt tijdens de wedstrijddagen. Die is een enige tijd geleden afgereisd richting Amerika. Want ja, daar is het WK, dat weten we allemaal natuurlijk wel. En hij is aangekomen, hoor. Jawel. Hij is in Texas aangekomen. Hij rijdt de boot af en ze zeiden, here we are. Net zoals

Als je nog gewoon Michael Jackson mocht zijn, hè? Gewoon die kleine jongen. Nou ja, mocht. Papa zat er flink achteraan, hè? Ik heb vorig weekend die biopic gezien van Michael Jackson. En ik weet dat er een hoop over gezegd wordt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als je gewoon de muziek van de rest kan onderscheiden, dan is het een prachtig document om even lekker naar te kijken. I Want You Back, hoorde je, van de Jackson 5. En dat is ook een beetje het begin van die biopic.

0: Hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
6: Kippie.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16. Maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Celebrating life.

0: Gypsy Woman en Breakaway of Forever 49. Lieve mensen, we gaan het spel weer spelen. Dus zet even de oren op standje aandachtig. En luister even goed welk instrument wat vroeger heel populair was en tegenwoordig iets minder wordt gebruikt, maar wel ontzettend leuk is om weer terug te horen. Hoor je terug in het volgende fragment. Laat het ons weten. Ga de winacties op de site of in de radio-app. En zeg welk retro-instrument je voorbij hoort komen.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
3: Forever 49. Hottentotten 1 tot 3. Harald Bos.
4: Lekker man!

Woman. Ja, ik niet, maar zij wel. Ja, ik lees zojuist een berichtje, jongens. Ik liep een beetje te klagen. Ja, kom maar op met die alpenmuziek. Ik liep een beetje te klagen over het weer hier in...

0: sneeuwen in de Alpen.
1: Ja, maar jongens.
0: Nee, echt waar, het gaat sneeuwen in de Alpen.
2: Doe eens normaal, man.
0: Nou ja, dat kan je wel zeggen, maar het is echt waar, jongens. Ja, het is niet te geloven. Het is best wel laat na de winter dat er nog sneeuw gaat vallen. Dat is in 20 jaar niet voorgekomen daar. Tot en met afgelopen weekend was er nog sprake van zomerse temperaturen. Met soms 25 graden of meer. Maar ja, net zoals hier is het weer omgeslagen. En wordt het kouder.
2: Koud, hè?
0: Absoluut. Hier is John Farnham.

0: is het dinsdagmiddag 12 mei. En you're the voice. Vandaag is in Friesland iets leuks van start gegaan, beste Ron. Het is namelijk de 8 van 11, ken je die?
1: De 8 van 11? Ik ken wel de raad van 11. Is ja, dat hetzelfde?
0: Dat is, maar het is iets heel anders. Oh. Nee, de 8 van 11, dat is een wandeltocht. En die doet 8 van de Friese steden aan van de 11 stedentocht.
1: Oh, wat leuk. En hoe lang is dat?
0: Dat doen ze 4 dagen. Vandaag zijn ze gestart. Vandaag lopen ze van Leeuwarden naar Sneek. Morgen versloten naar Stavoren. Daarna van Workum naar Bolsward. En dan Franeker en dan Dokkum, Leeuwarden. 5 dagen zelfs wandelen. Dus,
1: ik zou wel mee willen wandelen. Lijkt me leuk.
0: Ik wens ze daar heel veel succes. Ik wandel zo meteen naar mijn auto en dan richting huis, jongens.
2: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de middag. Met daarin.
0: Ja, Ron.
1: Ja, een beetje zonnetje in de muziek dan maar. Hè? Want het is fris buiten. Het is ineens
0: het is
1: zo anders.
0: Ik zei, je hoorde net het weer over de Alpen. Daar gaat het sneeuwen.
1: Ja.
0: Ja, je kan gewoon nog even een winterspotje boeken als je wil. Hoor. Ja. 30 mei. Dat kan toch helemaal niet.
1: Dat heb ik nog nooit gedaan. Doe mij de zon maar.
0: Oké. Okay.
1: Maar toch had ik vandaag dat lentegevoel. Want ik ging thuis weg. En toen stond ik ineens in een rijtje van 3 auto's. Ik denk, wat is er aan de hand? Maar er was zo'n gans met van die jongen aan het oversteken.
0: Oh.
1: En er waren 2 dames ook dat aan het begeleiden. Maar natuurlijk steeds dieper een paar kleintjes weer terug en weer heen. Dus dat duurde en dat duurde en we stonden daar maar te wachten.
0: Dat heb je deze tijd van het jaar.
1: Nou, dat is lente.
0: Dat is, ook, dat is, lente, dat is wel lentegevoel.
1: Zeker, ik vond het wel leuk eigenlijk.
0: Alhoewel zullen die beesten ook wel vreselijk koud gehad hebben.
1: Ja, die dieren kunnen wel wat hebben hoor. Okay. Wij zijn natuurlijk een beetje verwend met onze kacheltjes in huis.
0: En wat hebben wij vanmiddag?
1: Ik heb straks natuurlijk een mop van onze moppentopper Jeroen Smits. Ik ga iemand blij maken die het retro-instrument heeft gehoord. Het is een bijzondere dit keer, want dit is geen gewoon instrument. Het is wel iets bijzonders. Dus ik ben benieuwd wie dat weet.
0: Het is een lekker instrument hoor.
1: Ja, het is heel bizar. Hij is groot ook trouwens. Maar goed. Verder heb ik natuurlijk het vierde plaatje naar vieren weer even een slinger gegeven op de platenspeler. Dat hij achteruit gaat draaien. Dus je hoort hem door de achteruit.
0: In zijn achteruit. Even terugschakelen en dit is hem. Het zag geluid van een bevalling of zo.
1: Toch zag ik aan het einde van het liedje een beetje een herkenning in jouw gezicht komen, of niet?
0: Ja, nee. Totaal niet. Nee.
1: Ik ben benieuwd wie het wel weet. Stuur even een WhatsApp-berichtje naar de studio. Ons nummer 03x8-449-449. Ga hem straks voor je draaien. Helemaal de vierde naar vier.
0: Ik ben heel benieuwd of de echte diehards weer met een goed antwoord komen. Want ik kan me er niks meer voorstellen.
1: Is moeilijk deze, hè?
0: Ja, ik vind hem heel erg moeilijk. Oké. Okay. Nou, wat minder moeilijk is om deze man zometeen weer ruimte te geven in de studio. Want hij is weer binnen natuurlijk. En gaat zometeen lekker 3/4 doen. En dat is Pierre van der Stappen. Ja jongens, hij heeft weer een, kijkt hij naar Vrolo of kijkt hij naar... Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, jongens. Dat is niet zo raar. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen zo meteen op de radio. Fijne dag verder, tot morgen.
3: Tot de

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
5: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Alles

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Het is 3:00.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstok is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer file met ook een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een spoedreparatie op de A20 valt op. Van Hoevenhond naar Gouda. De hoogte van Rotterdam over Schie is dat aan de hand. Een deel van het asfalt wordt vervangen. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging.
6: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en...

0: heb zeker weer de controle. De self-control over de mengtafel hier. Laura Branneken aan het begin van driekwart.
1: Driekwart, Keer van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in tweeën net even na Hottentotten op deze dag van de verpleging. En dit is Barry White. You see the trouble with me.

0: 70s en 80s en de Romantics. What I Like About You. Vanmorgen was ik het bijna vergeten in klein op Forever 49. Onze winactie. Ja, raad het retro-instrument.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: Het retro muziekinstrument, daar zijn we naar op zoek. George Harrison was een fan ervan. Je kan een bordspel van Remember the Music winnen.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

echt een mooi stuk dit van John Miles. Music was my first love. En dan onze stelling vandaag. Waar of niet waar? Je verliest bij inspanning de meeste lichaamswarmte tot wel 40-50% via je hoofd. Ja, is het

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
19: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurt een ongeluk met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is hier opgelopen tot bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. A20 dan, hoek van ons richting Gouda. Bij Rotterdam-Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een klein kwartier. En tenslotte de N36 Almelo richting Omme. In beide richtingen kan ik beter zeggen is de weg dicht tussen Vriezenveen en Westerhaar door een ongeluk met een vrachtwagen.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16... maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

momentje met Minardal, Beds Are Burning. We doen het nog maar een keer, onze stelling vandaag. Je verliest bij inspanning de meeste lichaamswarmte tot wel 40-50% via je hoofd. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord, nu Elvis.

49. En dan Sam Cooke's Wonderful World. Alhoewel, geschreven door Lou Elder en Herb Alpert. Maar Sam, die voegde wat teksten toe en maakte het zijn liedje. Wonderful World.

Waar of niet waar, je verliest bij inspanning de meeste lichaamswarmte. 40-50% via je hoofd. Is dat waar of niet waar? Het is niet waar. Het is een hardnekkige fabel. In werkelijkheid verlies je via je hoofd slechts zo'n 7-10%. Dat is ongeveer evenredig met het oppervlak van je hoofd ten opzichte van de rest van je lichaam. Ja, logischerwijs ontsnapt de warmte vooral via de enige plek die niet bedekt is. En dat is heel vaak je hoofd als je geen muts op hebt. Maar het is maar 7-10%. De stelling was niet waar. Ik wens je zometeen veel plezier met Ron in de middag. Ik ben er morgen weer met Klein op Forever 49. En anders middags met 3/4. Tot morgen!

0: zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Het is 4 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49.
14: Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. Drie kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort een kwartier op onthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging.
16: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
17: Forever 49.
16: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en 80s.

0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel... Oké. De vierde naar vieren, de achteruitplaat. Die is moeilijk hoor, die ga ik je zo nog even laten horen. Eerst even beginnen. Gaan we.
1: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja! De werkdag zit er wel een beetje op zo. Ik weet niet wat je allemaal gedaan hebt vandaag. Kleinkinderen gepast, op je werk geweest.

0: met drie kwart en dan mag ik altijd aan de slag. Het is alweer 12 mei. Het is vandaag de dag waarop we kunnen kijken naar een voorbeschouwing van het Songfestival. En de eerste halve finale. Ja, je hoort een beetje de verbazing in mijn stem. Ja, Nederland doet niet mee. Avro Tros heeft besloten om niet mee te doen, omdat Israël wel meedoet. Maar goed, het is dus wel gewoon tv te zien. Daar zijn ze bij Avro Tros dan weer niet blij mee. Nou ja. Vanmiddag is er weer iemand die ik blij kan maken in onze winactie van deze week. Raad het retro-instrument. Ga ik straks ook nog even één keer voor de laatste keer aan je laten horen. Het is wel een bijzondere dit keer, hoor. Ja, het is een mooi instrument. En een bijzonder instrument, wat niet zo vaak gebruikt wordt. En de vierde naar vieren. Je kan hem aanhoren komen door de achterruit. Alleen de vraag is dan natuurlijk, welke is het? Luister. De stem wel herkent, misschien ook wel niet. Maar ik vind het leuk om een berichtje van je te ontvangen. Denk jij te weten wat het is? Stuur even een berichtje naar de studio. 0-3x8-449-449.
1: Dat is gewoon een berichtje. 0-3x8-449.

0: 7 seconden. Nog 6. Wat mij betreft konden ze nog een half uurtje doorspelen dit hoor. Een gitaarsolo door twee mensen natuurlijk. Don Felder en Joe Walsh waren het samen. Het is eigenlijk een gitaarduo. En Jan de Groot op onze redactie, die kwam nog even met het prachtige verhaal. Vandaag, 12 mei dus, maar dan in 77, precies 49 jaar geleden, bereikte het album Hotel California van de Eagles de gouden status in Amerika. Dus het is ook nog eens een leuke dag om hem te draaien. Zal ik je de achteruitplaat nog een keer laten horen? Kwamen wel wat goede antwoorden op binnen hoor. Tenminste, half goede. Nee, hoor je het niet?
1: Wacht even.
0: Ja, wacht maar, ik zal hem voor je omdraaien. Komt-ie. Ja! Vandaag 5 half goede antwoorden en 1 helemaal goed. Dat was trouwens wel de eerste die binnenkwam. Wel met een beetje twijfel, denk ik. Want Ted schrijft, ik denk dat de achteruitplaat van Lionel Richie is. Met... Ja, dit jaar weer in films als Fatal Attraction en Dirty Dancing in de bioscopen draaiden. Madonna trouwens in Nederland optrad. En dit dus een hit was in 1987. Lionel Richie.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten.

0: Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
14: Forever 49 half 5 headlines.
15: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files. Maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog altijd 2 rijstoken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder A12, de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort bij de werkzaamheden, daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20, knooppunt richting Gouden. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat daar 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar 1 graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met 1 graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met 1 graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Forever 49.
14: Celebrating life.

0: wintersporters. Ja, wax, dat heeft toch iets met snowboards te maken of zo? Ja, ik weet, verstand heb ik er ook niet van, joh. Right between the eyes. Ik had beloofd om nog even één keer het retro-instrument aan je te laten horen. Want binnen een uurtje hoor je wie er gewonnen heeft en het goed had. Maar misschien wil je nog inzenden. Luister.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: En dan moet je wel opschieten natuurlijk, want we gaan zo iemand eruit halen die het goede antwoord heeft ingezonden. Ga ik straks even proberen te bellen.

0: Ja, het heeft hier zo hard gestaan. Even excuses aan de buren van het heerlijke album Moon 10 uit 1973 was natuurlijk Golden Earring.
1: Hey Ronnie.
0: Ja.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, dat album Moon 10 staat natuurlijk bij mij in de kast. Maar ik heb iets anders meegenomen vandaag om voor je te draaien. Vandaag een bandje dat uit Duitsland kwam en in 1984 een beetje klonk alsof ze uit de toekomst waren gekomen. Ik heb het over Alphaville met Forever Young. Een nummer over jong willen blijven, terwijl de wereld om je heen behoorlijk volwassen problemen heeft. Ze schreven het midden in de Koude Oorlog. De dreiging van de kernwapens hing toen behoorlijk in de lucht en dat hoor je terug in de tekst. Het nummer gaat eigenlijk over een generatie die zich afvraagt, hoe ziet de toekomst eruit en halen we die wel? En tegelijkertijd zit er dus ook iets heel menselijks in. Jong willen blijven. En dat is ons 49ers natuurlijk niet onbekend. We gaan terug naar 1984 met Alphaville. Dit is Forever Young.

vier hitmachines die zorgden voor de eerste overwinning van Zweden op het Eurovisie Songfestival. Dat was dan natuurlijk met Waterloo in 74 en niet met deze. En vanavond dan start het Eurovisie Songfestival 2026. Dit jaar voor het eerst in 24 jaar zonder Nederland, omdat Israël niet is uitgesloten. En Nederland is niet het enige land dat thuis blijft. Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland besloten ook om niet naar Wenen te gaan. Ja, Nederland koos er twee keer eerder voor om niet mee te doen. In 85 en in 91. Omdat het samenviel met dodenherdenking was dat toen. En in 95 en 2002 mocht Nederland niet meedoen. Omdat we het jaar daarvoor niet al te best waren. Ja. Hey, dit is Kim Wilde met, hoe heet het liedje nou? Oh, dankjewel.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is 5:00.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine €7 miljoen gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden.
6: Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar een graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast wel dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertragingen, zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstoken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle-Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer. Met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2.
17: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en

ik denk dat misschien wel mensen aan het werk zijn die nu denken, ik ben het met hem eens. Ja, het is tenslotte alweer 7 minuten over 5 geworden. Misschien is dat best wel een mooi moment om even free te breken, toch? Ja, op naar huis toe, lekker een hapje eten en een avondje relaxen. Nou, ik heb er wel zin in eigenlijk, een dansje.

0: je me allemaal ellende eigenlijk, hè? Every time you go away. Zullen we even wat vrolijkheid gaan zoeken? In onze vaste lach op de dag. Ja?
1: Ja, ja, ja.
2: Moppen, topper. Een hele goede middag, lieve luisteraars. En Ronnie, in het bijzonder natuurlijk fijn hier op deze mooie dinsdagochtend, of middag moet ik zeggen, natuurlijk weer te horen. Ja, Jeroen Smits hier met ook vandaag weer een klein grapje, een golletje. En ik neem jullie even mee naar, jullie weten inmiddels, hè, denk ik, als vaste luisteraars van dit Radio Feuilleton, dat ik een zus heb die voor de klas staat. En mijn zus had van de week, zei ze van, jongens, wie kan er een rijmpje, een versje, weet je wel? Gewoon iets wat rijmt van, oh wat fijn. Dat mijn neus van voren zit en niet opzij, zeg maar. Zoiets. Dat rijmt dan niet, maar zoiets. Dus op een gegeven moment... wat een slecht voorbeeld trouwens. Maar goed, Jantje die steekt zijn vinger op.
0: Echt.
2: Toen zegt hij, ik weet wel wat, juffrouw. Hij zegt, eigen haard is goud waard. Nou, zegt mijn zus, dat is potverdorie, Jan. En dan zegt hij, ja, zegt hij, goed, hè. Ja, zegt hij, zegt ze, perfect. Hij zegt, Karel, dan weet ik het ook wel. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Nou, zegt ze, het rijmt niet, maar top. Top, top, top, top. Op een gegeven moment Johnny achterin. En dus Johnny steekt ook zijn vinger op. Toen zegt hij zegt, luister je vrouw. Hij zegt, mijn zuster Rut stond in de put. En het water dat reikte tot aan haar knieën. Toen zegt mijn zus, ja, maar dat rijmt toch niet? Toen zegt hij, ja, wat kan ik er nou aan doen dat het water niet hoger stond?

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2.500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 6 headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbikeverbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbikeverkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag is de avondspits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij na de vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is ruim een half uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Het verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 3 kwartier.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Namorgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

0: met die eeuwige zonnebril. Hij had hem gewoon nodig. Het was een bril op sterkte vandaar en hij was een gewone bril vergeten. Nou ja, you got it, Roy Orbison.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
0: Yeah! Ja, dat is waar. Binnen 10 minuten hoor je straks de oplossing van ons spel waar we deze week spelen. Wat voor instrument was het? Je hoorde het zelf.

0: Ja, wij ook. Ja, de meeste van onze luisteraars zullen 49 of ouder zijn, weten die van X, Forever 49. Want we stoppen dan met tellen, hè. Maar alive and kicking zijn we zeker nog met z'n allen. Nou, in ons spel deze week, we laten je een instrument horen dat vooral vroeger gebruikt werd. Maar wat is het voor instrument?
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend?
0: Ja, dat moet je niet aan mij vragen, want ik weet sowieso het antwoord. Maar we kunnen het wel gelijk die vraag weer doorkoppen naar Hillegom. Daar woont Marie Glijsteen. Marie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom op de radio.
2: Ja, dankjewel.
0: Heb je dat wel eens vaker gedaan op de radio gesproken?
2: Nee, dit is voor het eerst.
0: Oh, nou, je doet het alsof je het al jaren doet.
2: Nee, echt niet hoor.
0: Echt niet?
2: Serieus niet. Nee.
0: Ik zit natuurlijk ook maar gekheid te maken. Jij woont in Hillegom, dus jij zit tussen al die prachtige bloemen op dit moment, hè?
2: Ja. Het is hier in van april tot en met mei is het hier prachtig.
0: Ja, ik moet er echt een keer naartoe, begrijp ik. Elk jaar weer,
2: ja,
0: denk ik ook.
2: Zeker.
0: Ja, oh, hier, zie je.
2: Moet je zeker een keer naartoe.
0: Ga ik dat in ieder geval een keer doen. Aan jou nog wel even die vraag nu natuurlijk. Wat was dat nou toch voor instrument dat we daar hoorden? Het was een liedje van de Beatles, maar wat hoorden we nou?
2: Sitar.
0: Een sitar. Ja, natuurlijk. En eigenlijk heel bijzonder, want het is helemaal geen Europees instrument. Hè? Ik weet niet of je er iets van weet van
2: nee,
0: dat ding.
2: Nee, ik weet er niet zoveel van. Maar dat jullie zeiden van George Harrison speelt het. En dacht ik van, ja, die hebben bepaalde liedjes geschreven dat hij dat...
0: Ja. Ja,
2: dat instrument ook gebruikte.
0: Ja, klopt. Ja. Het was in de jaren 60 dat de Beatles dit instrument wereldberoemd maakten. Het is een snaarinstrument uit India, heel groot. Het geeft dat zwevende, bijna hypnotiserende geluid. Dat neemt je echt zo mee naar een andere wereld. Maar wat jij zegt, George Harrison, hij was helemaal verliefd op dat ding. En hij leerde de sitar ook spelen. Het valt niet mee om zo'n ding
2: te... Dat is toch wel knap, hoor.
0: Ja, hè? Ja, en hij trok de popmuziek in. Ja, en vandaag de dag komt natuurlijk alles uit computers. Maar hij deed het nog gewoon met een echte sitar. Hoe mooi is dat?
2: Ja, prachtig.
0: Wij gaan het spel Remember the Music naar je opsturen. Dus als je zin hebt, kan je even lekker met een groepje mensen aan tafel gaan zitten. En allemaal muziek vragen en quizdingetjes doen.
2: Oh, dat is, heerlijk.
0: Ja, dat is echt leuk. En dan lekker terug in de tijd gaan. Wat wij natuurlijk hier de hele dag door doen op Forever 49.
2: Ja, jullie draaien heerlijke muziek.
0: Ja, ben je tevreden daarover?
2: Ja, ik vind het heerlijke muziek allemaal. 60, 70... 80e jaren, ik hou ervan.
0: Ja, precies. Toen werd ook wat ons 49ers betreft natuurlijk gewoon de beste muziek gemaakt. Nou,
2: ja, echt wel.
0: Ik ga de voortops draaien. Die staan ook een beetje voor jou natuurlijk. En die is uit mijn geboortejaar, 66. En we gaan het spel naar je opsturen. En hartstikke gefeliciteerd.
2: Hartstikke bedankt.
0: Groetjes daar in Hillegom. En tot een andere keer, Marie.
2: Tot een andere keer.
0: Oké, bye.
3: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
4: Files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag. Dit is Ron in de Middag.

0: natuurreservaat daar, heb ik even opgezocht. Of La Palma, of zal het niet eens bestaan, maar ja, doet er niet toe. Ik kreeg er in ieder geval een heerlijk vakantiegevoel van.
1: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de Middag.

0: je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Het is 6:00.
18: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens. Sorry, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen Knoop het Grijshoort en Westervoort 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechterrijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel oponthoud nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier.
14: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en 80s.

Waardoor wij even lekker mee konden doen. Maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zit te eten en met volle mond zingen. Dat wordt niks, hè? Maar goed, als je zit te eten, eet smakelijk. Ik zorg ervoor dat de muziek lekker doorgaat. Heb je een soundtrack bij het eten? Wat denk je van ABC? Ik heb Smokey Sings voor je klaarstaan.

0: Hij blijft zo prachtig, hè? En toch is hij uit 73. En we draaien hem nog steeds met zoveel plezier. Ja toch, de Stones natuurlijk en Angie. En dat is lekker eten, hè? Met zo'n plaatje erbij. Lekker rustig aan. Als je nou straks nog naar buiten gaat, hond uit gaat laten of wat dan ook. Of je bent in ieder geval een podcastliefhebber. Ook Forever 49 heeft een hele leuke podcastserie. Heb jij van de Stappen, die praat met de grote tribute bands van Nederland. Luister maar.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Brucified, de tribute band van Bruce Springsteen en de E Street Band.
3: Hoezo dan theater? Je wilt toch staan, je wilt toch meeschreeuwen, je wilt toch meezingen? Maar geloof me, die theatershows van Springsteen, je hebt daar de storytelling bij. En waarom een nummer is geschreven. Ik had het net met je over voor de podcast Hungry Heart bijvoorbeeld. Die is geschreven op de wc.
1: De Forever 49.

De Spencer Davids Group. Oh nee, Davis. Die D erbij, dat is dan weer mijn achternaam. En Keep On Running. Ja, past wel bij mij, want dat is ook eigenlijk wel mijn sport. Fietsen, ook lekker. Zwemmen, daar is al heel lang niet meer van gekomen. Alleen, ik moet wel zeggen als 49er dat je, ja, als je dan een blessure oploopt, dan heb je er ook wat langer plezier van, zeg maar. Ja, dat gebeurt ze nu en dan. En dan moet je rustig aan doen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
9: Haibu.nl.
10: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken... voor

0: boodschappen en dat weekendje weg.
1: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
0: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
1: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
10: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
12: Forever 49, half 7 headlines.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen, maar op een paar plekken nog flinke vertraging, zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook dicht, vertraging 25 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is er een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook dicht door een slecht wegdek, vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Namorgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Welkom. Het is

fout. Ja, laat het er maar uit, joh. Het is al over 6:30. De dag vliegt. En zouden we lekker kunnen meestreven met Tears for Fears. We zullen een beetje rust zoeken. Ik zat een beetje aan een strandsituatie te denken. Als je op het strand je naam in het zand schrijft of tekeningen en hartjes maakt, dan ja, zijn ze vrij snel weer weg. Maar deze cirkel in het zand is niet weggegaan. We draaien haar al sinds 1984. Gaan we ook nog wel een tijdje mee door. Dit is Belinda Carlisle.

Tavares helpt daar wel een handje bij. Ik had het net trouwens nog over hardlopen. Dat is wel een sport wat ik graag doe. Maar ik zei al dat je als 49er, als je een blessure hebt, er wel wat langer plezier van hebt. Dan krijg ik net een berichtje binnen van Ferdy. Die schrijft dat hij weet waar ik het over heb. Hij schrijft, haha, ik ken dat Ron. Maar ik geef niet op. En ik ben toch al heel wat jaren 49. Ja, dat heb ik ook. Nou ja, en soms moet je rustig aan doen. Muzikaal gezien ook trouwens. Gaan we nu doen.

alarm gaat af. Ah, gemeen. Nee, Marcel, zo'n grapje. Niks aan de hand. Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Ja, het blijft klinken als een soort luchtalarm, even dat stukje, toch? Of niet? Ja, nee, dan niet. Dat is ook goed. Ja, en lief dat ze dat zegt, Don't Leave Me This Way. Maar maak je geen zorgen, lieve Thelma. Want Marcel staat hier al. En Marcel gaat zo meteen de hits voor ons opzetten. En die maakt echt een lekker beginnetje aan deze avond. Dus, dat houdt voor mij in dat ik mijn spullen bij elkaar pak. Een beetje ruimte maken in de studio, dat Marcel erbij kan. En morgen om 4:00, dan ben ik er weer. En dan hebben we weer een nieuwe winnaar in ons spel. Dus morgen kan je weer meedoen. Ik wens je fijne avond. Eet smakelijk als je dat nog niet had gedaan. En wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Het is 7 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. 2 Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het Hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en...

0: Mag ik een kusje? Ah, dank je. Heerlijk hoor. Prince was dat. Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. Hè? Ja, dat gaat echt snel. Nabestaanden hebben een nummer uit de kluis gehaald. With This Tear is ooit in 1992 aangeboden aan Celine Dion. Ik heb het even beluisterd, maar ik vind het toch meer een Celine Dion nummer. Nou hou ik wat meer van de funky nummers van Prince. Maar goed, hè. Smaken verschillen, gelukkig maar. Zo even naar Ron in de middag. Goedenavond.
1: Breng je spijsvertering op gang met Marcel van Leeuwen op Forever 49.

0: Even een kreet dat de dag lekker voorbij is. Ah, heerlijk toch. Op naar een nieuwe dag. Relax.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Lekker de dinsdag afsluiten. 12 mei alweer. Straks in de High Five. Dit klinkt interessant. Fitter worden zonder te sporten. En we hebben weer een positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: De beste wiskundeleraar weet zichzelf weg te cijferen. Daar kun je op rekenen.

0: hartstikke belangrijk, hè? Go your own way. En misschien wel ride like the wind. En daarover gesproken zometeen Christopher Cross. Onze website trouwens en onze gratis radio-app. Daar valt van alles op te vinden. Bijvoorbeeld tips voor nieuwe bioscoopfilms. Met trailers erbij. Moet je maar eens even checken. Maar natuurlijk nog veel meer, hè. Dus ik zou eventjes een wandeling maken. Door onze website en onze gratis radio-app.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Een jeugdherinnering bij een bepaalde plaat.

een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Alle

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro.

0: boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Namorgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
7: Celebrating life.

0: je zeggen, ik had daar vanmorgen toch een klein beetje spijt van. Dat het gisteravond iets later was geworden. Dat betekent dat je wekker wel erg snel gaat 's morgens. Want ja, ook ik sta wel vroeg op hoor. Straks trouwens een high five. Fitter worden zonder te sporten. Ja, dat kan ik volgens mij wel gebruiken.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Over vakantie gesproken.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Alles vooraf plannen of op de Bonnefoy en zien waar je uitkomt.
1: Dilemma van de dag.

0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.
1: 1.
0: High five
1: van de dag.
2: Kijk, hier houden we van. Manieren om fitter te worden zonder te sporten. Door gewoon kleine aanpassingen in je dagelijkse leven. Dit is de top 5. Kies altijd de trap. Dit is de meest effectieve manier om je conditie te verbeteren zonder te sporten. Wandelend vergaderen of bellen. Moet je een telefoontje plegen of een overleg voeren. Doe dit al wandelend. Je zet ongemerkt duizenden stappen. Maak van huishouden een workout. Parkeer je auto verder weg. Ja, oké. Nou, meestal is het ook het geval, zeg maar. Slaap jezelf fit. Voldoende nachtrust is cruciaal voor je hormoonbalans en energieniveau. Waardoor je lichaam efficiënte vet verbrandt en herstelt.
0: De high five van de dag.

0: Het klinkt toch allemaal fantastisch, hè? En het zou mooi zijn als dat inderdaad het geval is. Ware liefde wat niet controlerend, bezitterig of verstikkend is, maar de ander de vrijheid geeft om zichzelf te zijn. Dat klinkt fantastisch mooi, toch?
1: Ja.
0: Zo kunnen we lekker de dinsdagavond in. Geniet van je avond.

0: de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Het is 8 uur.
17: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van €90 miljard. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49.
16: deze week.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus. AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Na morgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bites.
13: Doe het lekker zelf,
12: dat zeg ik.
14: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het is 9 uur.
16: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van €90 miljard. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Gonna get tough.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Namorgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Welkom.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar Menu en klik op Radio.

0: tastbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
3: Welkom bij
2: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Het is 10 uur.
16: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Na morgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Forever 49.
20: Celebrating life.

0: Anno Dido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Het is 11 uur.
16: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Namorgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
8: Celebrating life.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
16: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
15: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
16: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Het is 12 uur.
19: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een driedaags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en

60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en